0: Jo crec que ja comença va de camí, no?
1: Sí, la mai fundadora. Bé, el tema que hem triat és el Taser de Mamà. És un perreo molt underground i, bueno, jo he de dir que no són gent fan de ses veus tan autotuneades, però vale. El trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr I després, pues la lletra també és molt bona. Jo ho intentaré dir, no com ella, clar, però...
0: A veure.
1: Una ceja fina, un estileto, un taser en la teta, el outfit completo, cariño.
0: Totalment. Què més se pot demanar en això?
1: Ja està.
0: I de vinga, anem a escoltar mètriques.